Ja, dat hier. Natuurlijk, die wonderbare spliff met déjà vu. En met hem hebben we hier, slowly, slowly, zijn we aan verabschieden uit Italië. En am absoluut nöchere de Ausgehtipps. No worries. Dat is nog een laatste. En dan gaat het wirklich los, endlich. En zwar nog een van de unglaublichen Lerita Mitsuko. Hij heeft jetzt vielleicht schon veel gehört, aber ja, noch kein Radio gemacht. Seit Catherine Rangeau, die Sängerin von der Band und die eine Hälfte von der Band, leider verstorben ist. Rest in Peace und merci.